0: Pakuti se svi neodarši da.
1: You listen the best radio in town. Op top, op top, op top, op top, op top.